Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Noord-Indiaanse raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters. Welkom luisteraars. In de openingstune van dit programma hoorde u zojuist violiste Kala Ramnath, die in de vorige aflevering van Garana centraal stond. Haar tegenspeler in de openingstune is sitarspeler Purbayan Chatterjee uit Calcutta. En aan hem is de uitzending van vandaag gewijd. Purbayan Chatterjee is 31 jaar oud en wordt beschouwd als een van de grootste sitarspelers van India. Binnen zijn generatie geldt hij als de belangrijkste fakkeldrager van de Senia Mayhar Garana van Baba Alauddin Khan, de school of stijl waartoe ook Ravi Shankar en Nikhil Banerjee behoren. De speelstijl van Nikhil Banerjee is van grote invloed geweest op de muzikale ontwikkeling van Purbayan Chatterjee. En net als zoveel andere grote Indiaanse muzikanten was ook Purbayan een muzikaal wonderkind. Al op zijn 14e ontving hij de prestigieuze Indiaanse staatsprijs voor muziek, die hem uitriep tot de beste instrumentalist van India. Sindsdien reist Purbayan als professioneel muzikant de hele wereld over voor concerten en workshops. Begin april 2008 trad hij op in het Engelse Leicester op het Darbar Festival. Garana-producer Pieter de Rooij was daar ook en sprak er met Purbayan Chatterjee. In het komende half uur hoort u een weergave van dat gesprek in een muzikaal portret van Purbayan Chatterjee. Daarna geven we het woord volledig aan de muziek en zullen we van Purbayan Chatterjee

U hoorde een muzikaal portret van sitarspeler Purbayan Chatterjee, gemaakt door Pieter de Rooij. Nu we enig zicht hebben op Purbayan Chatterjee, gaan we twee stukken muziek laten horen. Dadelijk een prachtige registratie en uitvoering van de avondraga Puriya, maar nu eerst een compositie van de Shastriya Syndicate, een recentelijk door Purbayan Chatterjee opgericht zevenkoppig ensemble, bestaande uit muzikanten uit de Noord- en Zuid-Indiaanse muziektraditie. De Shastriya Syndicate brengt makkelijk toegankelijke muziek uit Noord- en Zuid-India voor een breed publiek, zonder in de uitvoering concessies te doen aan de klassieke grondregels van de muziek. De optredens en de interactie van de muzikanten doen meer denken aan een popgroep dan aan het reguliere format van een raga-concert. De Shastriya Syndicate bracht dit voorjaar het album Syndicated uit. En daarvan hoort u The Warrior at Dusk, een compositie gebaseerd op raga Puriya Dhanashree.

Dat was The Warrior at Dusk door de Shastriya Syndicate. U luistert naar het programma Garana, vandaag gewijd aan de 31-jarige sitarspeler Purbayan Chatterjee uit Calcutta. In het laatste gedeelte van deze uitzending geven we ruim baan aan zijn spel in het Noord-Indiaanse klassieke repertoire. En we selecteerden de prachtig opgenomen en uitgevoerde avondraga Puriya. En die is te vinden op het in 2006 verschenen album Talaash. Daarop wordt Purbayan Chatterjee begeleid door tablaspeler Subhankar Banerjee. In de raga Puriya speelt Purbayan Chatterjee na de alaap, de inleiding zonder ritmische begeleiding, twee composities met tabla begeleiding in tiental, een ritmische cyclus van 16 beats. De elegante avondraga Puriya ademt een mysterieuze, serene sfeer en drukt een gevoel uit van vervulling en dankbaarheid. Luister naar sitarspeler Purbayan Chatterjee in de avondraga Puriya.

Dat waren Bellemou en Benfissa. Omar Suleiman is een Syrische muzikale legende. Samen met zijn muzikanten heeft hij maar liefst 500 studio- en live-opnames op cassette uitgebracht. We eindigen deze aflevering van Wereld Mineralen nu met deze Omar Suleiman. En daarna hoort u Sayada al-Ubaid uit Irak. De volledige speellijst staat natuurlijk op de site van de Concertzender.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur Wereldmineralen. En we beginnen de reis in deze uitzending met een dikke 7 minuten Soefi-zang van Sheikh Ahmad Baren. Meer van deze muziek overigens is te vinden op de CD Soefi Songs en die is uitgebracht in 2003.

Na Sheikh Ahmed Bairen hoorde u Young Widows en Mika P. Hinson. En voor meer informatie nogmaals verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. Vindt u alles over de playlist. We gaan verder met de jazz van Mostly Other People Do the Killings, gevolgd door Madlib en zijn Beat Conducta gedaante. En tot slot Anders Liag met van zijn vorig jaar verschenen cd Stories of Old.

Via CD Baby is af en toe ook wel eens wat moois te vinden, zoals u zo dadelijk kunt horen van Carrie Ann Hurst en Michael Trent's nummer Can't Hardly Stand It van hun CD Shovels and Rope uit 2008. En verder hoort u Ron Anderson's No Wave Formation Pak, een nummer van Perfume Genius van de CD die vorig jaar door Matador Records werd uitgebracht. En via Kill Rockstars kwam vorig jaar Grass Widow tot ons en die hoort u als laatst.

De samenwerking met Derks en zijn Searing Quartet resulteerde in een verrassend en voor velen schokkend album. Matthews, ooit de zanger van een alternatief pop-folk bandje, is uitgegroeid tot een voortreffelijk singer-songwriter. En nam het album op vol eigen gecomponeerde jazzsongs. Vele fans haakten af, maar het is wellicht de beste stap in zijn hele carrière geweest. Joy Mining is een ultiem album waarop de muzici tot grote hoogte excelleren.

Meer over John Meining hoort u in het tweede deel van deze Discover. Met meer dan 80 minuten muziek konden we geen keuze maken voor een selectie tot pakweg 60 minuten, zoals deze uitzending kan bevatten. Volgende maand dus deel 2, waarin we ook het laatste album van Ian Matthews en zijn net verschenen memoires aan u voorstellen. En we sluiten deze eerste aflevering af met Reservoir, Discover, werd samengesteld door Marius Roeting.

En we begonnen deze Vrije Radicalen met Pip Proud met het nummer Bed Ragger. Het nummer is terug te vinden op de verzamel-CD Yeti 9. En daarmee weet u gelijk wat we in deze Vrije Radicalen gaan doen en waarna we gaan luisteren. We zijn namelijk met de Vrije Radicalen enkele weken geleden begonnen met een reeks die aandacht besteedt aan het Amerikaanse Vrije Radicale tijdschrift Yeti. En de redactie van het blad bevindt zich in Portland, Oregon. De pocketuitgave van Yeti verschijnt 2 maal per jaar en bij iedere uitgave is een cd gevoegd. Recent is nummer 11 verschenen, maar in dit programma gaan we dus luisteren naar de cd van de Yeti 6. Dus je kunt zeggen, de openingstrek was alvast een voorproefje op een toekomstige aflevering van Yeti. Vandaag dus 6 en we gaan bij de nu volgende reeks nummers van start met Seth Horst. Seth Horst bestaat uit multi-instrumentalist Elizabeth Venable en gitarist Geoff Soul. Het nummer That's Safe maakt deel uit van een demo-cd die in 2008 in Portland werd opgenomen. Hier is Seth Horst.

U luistert naar Vrije Radicalen. Wilt u meer weten over de exacte programmagegevens en de playlist? Dan kunt u die terugvinden bij de website van de Concertzender, concertzender.nl. Klikt u dan via de programmagids door naar dit programma Vrije Radicalen. U heeft na Seth Horse achtereenvolgens geluisterd naar Ilias Hagmet, Sun City Girls, E-Rock plus Matt Brinkman en Way of the Ancients. Vandaag staat Yeti 6 centraal. Yeti is een cultureel magazine dat 2 maal per jaar verschijnt. Het blad publiceert diepgaande artikelen over cultfiguren in de beeldende kunst, obscure toondichters en rariteiten in de muziekwereld. En verder is er veel aandacht voor mail art, grafische kunst en fotografie. Soms belicht het blad historische momenten en soms kijkt het vooruit middels het beschrijven van nieuwe stromingen. Bij iedere uitgave zit een cd op. En daarop veel vreemdsoortige en lastig te plaatsen muziekstijlen. De rode draad wordt vooral gevormd door low-fi recordings. Demo's, gruizige live-registraties, field recordings of obscuur archiefmateriaal. Voer dus voor de verzamelaar van ondergrondse kunstkronkels. We gaan verder met Yeti nummer 6. Zoals eerder gezegd, Yeti kijkt vooruit, maar blikt ook heel ver terug. De opname waarmee we het vorige blok afsloten, lieten de vroeg psychedelische klanken van Pink Floyd uit de jaren 70 herbeleven. De opname waarmee we nu verder gaan is van het duo Grant and Ella. Ooit verschenen via het trompet gospel label uit Atlanta, Georgia. Obscuur materiaal, want u zult Grant and Ella in geen enkele discografie tegenkomen. Luister naar hun gospel song, John Saw the Number.

U luistert naar Folk It met muzikanten over muzikanten. John Martin was een close friend van Nick Drake. Voor en over Nick schreef hij Solid Air enkele maanden voor zijn onverwachte dood. Ook de Turks-Armeense percussionist Arto Tunk Boyakyan beschrijft een verlies. Hij nam een heel album op in de geest van de muziek van zijn broer Onno. Het hele album is te beluisteren in een aflevering overigens van Discover bij de Concertzender. In deze Folk It beperken we ons tot My Royal Brother.

Arthur Dunk Boyakian en Ara Dinkian met Honored My Royal Brother. We begonnen met Woody Guthrie en we eindigen daarmee. Dit keer een lied van Guthrie. Dat wordt vertolkt door de Ierse zanger Christy Moore. Het is een hommage aan de Chileense zanger, dichter, acteur en verzetstrijder Victor Jara. En daarmee besluiten we dus deze folk hit. Die wordt samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar het programma Wereldmineralen van de Concertzender. We starten deze uitzending met Candy Guira, de in Frankrijk wonende reizende ster uit Burkina Faso. Ze was vorig jaar nog te horen in het achtergrondkoor bij het fraaie concert van de Malinese diva Oumou Sangaré in Utrecht. Ook van haar hoort u een paar nummers van het album Acoustic, waarin ze terugkeert naar de basale sound van het begin van haar carrière.

Dat waren eerst twee nummers van Kandy Guira en daarna twee van Oumou Sangaré. We gaan verder met muziek uit het Middellandse zeegebied. We beginnen met Maria Mazzotta, de primadonna van de Italiaanse folk, die met de band Pulcinella uit Toulouse een fraaie plaat heeft afgeleverd. Maria heeft lange tijd gezongen bij de befaamde Zuid-Italiaanse folkgroep Canzoniere Grecanico Salentino. En de leider van die groep, percussionist en violist Mauro Durante, heeft vorig jaar de plaat Still Moving gemaakt met gitarist Justin Adams. Een verbluffende mix van de Noord-Afrikaanse blues met de Zuid-Italiaanse tarantella, die in allerlei variaties voorbij komt.

Ik ben Lilian Vieira en welkom to de Avenida Brasil. Inderdaad, je hoort het al, een programma met de allermooiste verzameling van Braziliaanse muziek, die ik voor jullie heb samengesteld. Dus geniet ervan!

Je hebt geluisterd naar Wilson Simonal. Dat was een man, een bijzondere zanger, van wie de carrière van één dag naar de andere is verdwenen. En dat heeft helemaal te maken met de dictatuur in Brazilië. Volgende zangeres, deixa eu dizer, Claudia, die nog steeds rond is daar in Brazilië met haar prachtige stem. En Elis Regina, de mooiste combinatie met Antônio Carlos Jobim. Dat is een klassieker, Pois é. En als laatste, Estácio Rolly Estácio, de lekkere stem van Luiz Melodia. Die maakte van de Braziliaanse muziek een mix van de blues en de samba.

Ja, we hebben net naar João Nogueira geluisterd. Volgens mij de mooiste timing voor de Braziliaanse samba. Oh, Braziliaanse samba. Ja, de samba is Braziliaanse. Dus João Nogueira is de allermooiste timing. En daarvoor Alcione. Daarmee zijn we in het noordoosten van Brazilië geweest met een lekkere lundu. En Mané João van Erasmo Carlos, dezelfde man die componeerde Laranja Mecânica. Ja, en dat is een mix van samba rock van de jaren 70. En daarvoor hebben we dus wel naar de prachtige jazzy stem van Joyce. Ook een waanzinnige gitariste trouwens, hè?

Ja, je hebt nou net naar Gal Costa geluisterd. Inderdaad, Gal Costa komt van die tijd van de Tropicália. Natuurlijk in de periode van de dictatuur in Brazilië. En ja, dit nummer heb ik in deze lijst gedaan vanwege dat film Bacurau. Ineens, dat was een nummer die ik al was vergeten die bestond. En we hebben deze set geopend met een lekkere pagode van Jorge Aragão, adepto do samba sincopado. Mijn goede god, daar ga je zo de hele tijd helemaal gek van dansen. En natuurlijk een nieuwe generatie van de pagode, de jonge Ferrugem. En daarna Seu Jorge, in combinatie met de banda Black Rio, Lindos Olhos.

De stemmen van de zusters Guadec uit Bretagne hoorde u. Welkom hier op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Discover. U zult het nodige gekraak en getik horen in deze uitzending. Het keuzealbum heet Bokit Eurit en is een oudje uit 1977 en nooit heruitgegeven op cd. De LP behoort echt tot de kleine, onbeminde of lang vergeten meesterwerkjes uit de rootsmuziekgeschiedenis die wij u in Discover graag laten horen. Ogam, de formatie van de LP Bokit Eurit, bestaat uit twee families. De broers Patrick en Ronan Sicard en daarnaast Jackie, Patrick, Dominique en Claude Molaar. Ogam was een van de eerste groepen die een moderne, hedendaagse draai gaven aan de overgeleverde liederen en melodieën die in Bretagne opgetekend of verzameld waren. Net zoals een andere muzikant, Alain Stivel, grepen ze regelmatig terug op de drie zingende encyclopedieën van het Bretonse lied De Sœurs, de zusters Guadec. Diezelfde Stivel gaf Ogam de gelegenheid een eerste en naar later bleek enige LP op te nemen op zijn nieuwe eigen label Celtia Trois. We luisteren naar de eerste plaatkant van Bokit Eurit.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

Ronan Sicard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kik van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sicard. Patrick Molard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Molard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Quers en Penous Koen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Molard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men Allant sur la Lande.

Met de komst van het islamitisch regime in 1989 kwam ook het muziekleven in Soedan zwaar onder druk te staan. Muzikanten werden beknot, optredens bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Grootheden als de activistische Mohamed Wardi gingen in ballingschap. Na 30 jaar van onderdrukking gloort er nu, na de protestbewegingen in 2018 en de val van dictator Omar Bashir, nieuwe hoop voor het muziekleven uit Soedan. Hoewel de jonge bevolking zich heden ten dage, net zoals overal anders, meer uit via de populaire hip-hop en rap, is ook de oude muziek uit de jaren 70 weer in de picture geraakt. En dan vooral als muziek die eens de nationale trots was en een toonbeeld vormde van een vrije samenleving. Op het Ostinato-label is vorig jaar een fraaie selectie uitgebracht van de muziek uit de Gouden Periode. En hiermee wordt de veelzijdige, maar jammer genoeg onderbelichte muziek van Soedan, krijgt hiermee een plaats die het verdient.

Heeft u op- of aanmerkingen, verzoeken, suggesties? Laat het weten via wereldmuziek@concertzender.nl en dan onder de titel De Zwervende Microfoon. Karel Kooijman stelde dit programma voor de Concertzender samen.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag gaan we voor de Indiase raga en dat doen we met opname van vier beroemde zangeressen. Twee daarvan behoren tot de Noord-Indiase Hindustani-traditie, namelijk Prabha Atre en Kishori Amonkar. En de andere twee zangeressen, Aruna Saram en Deka Patamal, komen uit de Zuid-Indiase Carnatische traditie. We starten de uitzending met Damal Krishna Patamal. Ze is van de vier zangeressen in ons programma de enige die niet meer in leven is. Ze overleed in 2009 op 90-jarige leeftijd. We laten Damal Krishna Patamal horen met enkele devotionele liederen afkomstig uit de immense reservoir van composities uit de Zuid-Indiase Carnatische muziek. Hierna komt de Noord-Indiase raga aan bod. In een opname uit 1971 zingt de in 1932 geboren zangeres Prabha Atre een lied in de raga Maro Bihak. En vervolgens is de beurt aan de in 1960 geboren Zuid-Indiase zangeres Aruna Saram, een topvertolkster op de raga podia van vandaag. Zij zingt in de Carnatische Zuid-Indiase stijl de compositie Viriboni. En we besluiten de uitzending met een opname uit 1967 van de in 1931 geboren zangeres Kishori Amonkar. Zij vertegenwoordigt de Noord-Indiase raga-traditie en door velen wordt zij beschouwd als de beste zangeres van haar generatie. Kishori Amonkar zingt een compositie in raga Janpuri. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertzender.nl. En samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertcenter.nl.

0: U hoorde de CD Japon Sakyoku. Ensemble Yonin no Kai speelde dit stuk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orient Express. Met dank aan Muziekweb Rotterdam. De speellijst is te vinden op de website van de Concertzender. En u weet het, concertzender.nl, daar moet u zijn. Dit programma werd samengesteld door Kobi Evans.
1: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe uitzending van De Zwervende Microfoon.

0: Ngende tulitoka mbali.
1: In deze aflevering van De Zwervende Microfoon begeven we ons naar Kenia, waar na de Tweede Wereldoorlog de akoestische gitaar, ofwel de dry guitar, in de muziek brede ingang vond. U hoorde zojuist George Mukabi, een folkmuzikant afkomstig van het platteland in het uiterste westen van Kenia, het thuisland van de Luhya-bevolkingsgroep. George Mukabi had een korte carrière vanaf 1956 met diverse lokale hits, tot hij in 1963 werd vermoord door een jaloerse vriendin. Ja, het kan verkeren. De Luhya-bevolking bracht veel meer straffe muzikanten met akoestische gitaarmuziek voort, voordat de grote elektrische gitaarbands met benga en Congolese muziek in de jaren 70 de Keniaanse muziekscene gingen domineren. Een van die muzikanten was Shem Toube, over wie onlangs het bericht kwam dat hij op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij was de oprichter van het trio Abana Ba Naseri, dat in goed Engels Nursery Kids is betekend. Een naam als grap ontstaan, omdat de bandleden er ondanks hun leeftijd zo klein uitzagen. Deze groep, van wie ook de andere gitarist Justa Osala genoemd moet worden, zette op geheel eigen manier de Omutipo, de traditionele Luhya dansmuziek, voort met twee sprankelende gitaren met ritmische ondersteuning door middel van een geribbeld Fanta-flesje als percussie-instrument. De groep speelde bij allerlei sociale gelegenheden tot zij in 1968 werd ontdekt en op de plaat vastgelegd. In 1989 verschenen diverse van die oude opnamen op het Engelse Globestyle label. U kunt daarvan nu een aantal nummers beluisteren.

0: Shem Tobe en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala katoto akakweza ingaka khoranga.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U hoorde de zangeres Tia Anika La Pirinjaca met 3 nummers. We gaan verder met 2 solostukken op gitaar door Sabicas. De Tarantas Ecos de la Mina en de Alegría Campina Andaluza.

Dit is de Concertzender met flamenco-muziek in de zwervende microfoon. U hoorde zojuist twee solostukken op gitaar door Sabicas. En dan nu de fluweelachtige klanken van de cantaore Pepe de Marchena.

Pepe de Marchena zong en un portrerito, fandangos en ladrón de Toledo. Nu de belangrijkste cantaora flamenca, La Niña de los Peines. U hoort twee siguerillas, dan Por los Balcones del Cielo en een tango.

Dat was La Niña de los Penes met flamenco-muziek. Ten slotte nog drie opnamen van Antonio Mairena. Een Cientos, een Fandango en een Martinete. En dat zijn liederen die vroeger door de smid werden gezongen tijdens het werk.

Welkom bij Metamorfose. Wie ooit het geluk heeft gehad om op een vroege lenteochtend alleen te mogen ronddwalen in de paleizen van het Alhambra, begrijpt de magie van het geluid van water. Het is nog stil, de grote horde van bezoekers moet nog komen en het zachte geruis van waterstromen en fonteinen weerkaatst ongehinderd langs de muren. Het is een magische ervaring voor wie daar oor voor heeft. Dat oor hadden de Moorse bouwers van het paleizencomplex boven Granada zeker. Want water is op een subtiele manier overal aanwezig in de prachtige zalen, patio's en tuinen van het Alhambra en het aangrenzende Generalife. Het geluid daarvan brengt de sensualiteit van de ruimtes tot leven en geeft verkoeling in de hitte van een Spaanse zomerdag. De architect en muzikus Eduardo Paniagua maakte met het trio El Arabi een cd over de poëzie van het water van het Alhambra. Op El Agua la Alhambra zingen ze liederen van Ibn al-Jatib, de laatste grote 14e-eeuwse dichter-filosoof aan het Hof van Granada, die uiteindelijk in ongenade raakte en dat met zijn leven moest bekopen. Ondanks zijn vete met de heersers van het Alhambra versieren sommige van zijn gedichten nog steeds de muren van de Salón de los Embajadores in het paleis. De liederen op deze cd met de Al-Andalus-muziek van Eduardo Paniagua zijn gegroepeerd in twee segmenten. Allereerst nemen we u mee naar de tuinen van het Alhambra en Los Jardines de la Alhambra.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfosen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Het tweede deel van de cd van Eduardo Paniagua met het trio El Arabi is gewijd aan de tuinen van de Generalife, het buitenpaleis aan de rand van het Alhambra-complex. Ook hier gebruikten de 14e-eeuwse ontwerpers van het Moorse paleis kunstig aangelegde waterlopen en fonteinen om de mystieke en verkoelende sfeer van de tuinen te versterken. U hoort vier nummers, geïnspireerd op de tuinen van de Generalife en de poëzie van Ibn al-Jatib, afsluitend gevolgd door een aantal tracks van een latere cd van Paniagua, samen met Omar Metioui en het gezelschap Ibn Bayah.

quite yours. I am. They always come out of cinema, I won't.

Mariama. Elke derde vrijdagavond van de maand om 10 uur een uur lang Afrikaanse muziek met een diversiteit aan stijlen en periodes uit verschillende landen van Moeder Afrika. Mariama, mis het niet. Mariam.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag komt Noord-Indiaanse raga-muziek aan bod en wel op sitar, voor zang en op viool. We starten het programma met de Raga Jagaswari, gespeeld door de in 1981 geboren en in Londen wonende sitarspeelster Anushka Shankar. Ze is wereldvermaard om haar vernieuwende World Fusion crossover muziek in combinatie met Indiaanse klanken. Op haar jongst verschenen album keert ze even terug naar de essentie van haar muzikale roots, de klassieke Noord-Indiaanse raga. Anushka Shankar is de dochter van de Indiaanse muzieklegende Ravi Shankar. Op haar nieuwe album, met de titel Home, brengt ze een eerbetoon aan de muzikale erfenis van haar vader. Na de sitarklanken van Anushka komen we bij de jonge zangeres Gauri Patare. In haar raga-vertolkingen laat ze de stijlen Jaipur, Gwalior en Kirana doorklinken. Zij vertolkt de compositie Kaise Jia Tarasat. Het tweede half uur van ons programma hebben we gereserveerd voor de wereldberoemde, in 1939 geboren violiste N. Rajam. Zij is een vertolkster van de Noord-Indiaanse raga. In haar handen maakte de viool een revolutionaire ontwikkeling door op het vlak van klank en speelstijl. Mede hierdoor werd de viool populair als solo-instrument op het raga-podium. En Rajam's unieke zangerige speelstijl imiteert de menselijke stem. Dit leverde haar de bijnaam op van zingende viool. Met haar zoetgevoiste, verfijnde klank neemt en Rajam ons straks mee in de raga Padmanjari. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag Indiase raga's door sitarspeelster Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en de violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Wereldmineralen. Vandaag opname van 3 vertolkers van de Noord-Indiase raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste En Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen. Met vandaag opname van drie bekende vertolkers van de Noord-Indiaanse raga. Sitariste Anushka Shankar, zangeres Gauri Patare en violiste N. Rajam. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl.

0: Dit was Metamorfozen over de poëzie van het water van het Alhambra in Granada. Dit programma kwam mede tot stand door het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam en werd samengesteld door Gozewijn van Beek. U vindt de volledige speellijst terug op concertzender.nl. Techniek van deze uitzending Dirk Winkel, presentatie Karin van der Bogaert.
1: Bouworkest onder leiding van David Robertson. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Actueel.

Dit is Concert in the Live met vandaag een opname van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raasa, Utrecht. Na hun lovend ontvangen debuut Beyond Babylon verscheen in het najaar 2012 Arriva's tweede album Anatolian Alchemy. Ter gelegenheid hiervan maakte het Amsterdamse kwartet een uitgebreide tournee door binnen- en buitenland, oftewel van Parijs via Deventer naar onder meer Havana en Straatsburg. Het geheim van Arriva schuilt in de creatieve alchemie tussen deze vier talentvolle muzici. Afkomstig uit Duitsland, Roemenië, Turkije en Nederland mengen ze hun muzikale achtergrond, merendeels geworteld in de klassieke en volkse muziektradities van het Midden-Oosten en Centraal-Azië, met invloeden uit Balkan, jazz en diverse westerse stijlen. Het repertoire bestaat geheel uit eigen composities die overwegend akoestisch worden uitgevoerd. Purisme is een vreemd, want naast piano, oud, klarinet, saxofoon en percussie hoor je ook, subtiel toegepast, elektronica. Je hoort Mehmet Polat, Turkije, oud, Alex Simo, Roemenië, sax en klarinet, Frans van Chaussee, Duitsland, piano, en Shahin Düring, Turkije, Nederland, Afro-Anatolische percussie. Het eerste deel van het concert werd als een blok van 6 nummers gespeeld. U hoort Kids Play, gecomponeerd door Mehmet Polat, gevolgd door Dahab, Red Ink, Dacian Till, Fingerprint, alle van de hand van Alex Simu. Maar luister allereerst naar Mektub.

U luistert naar het concert van Arriva, die op 15 december 2012 optraden in Raza, Utrecht. Ze bracht de nummers van hun laatste cd, Anatolian Alchemy, die internationaal bijzonder goed ontvangen is. Een voorbeeld hiervan? Het Engelse muziektijdschrift Songlines geeft 2 maandelijks een compilatie wereldmuziek-cd uit. De bekende producent en schrijver Jew Boyd selecteerde voor de maart-april-cd het nummer Mactub van Arriva, het nummer dat u als eerste kon beluisteren in dit programma. In het tweede deel van dit programma nog 3 muziekstukken. Nushi van Mehmet Polat, daarna Laloun, maar eerst Bergamo Flower, beide van Alex Simu.

U hebt geluisterd naar Concert in the Live met het concert van Arriva van 15 december 2012, ter gelegenheid van het uitbrengen van een tweede cd Anatolian Alchemy. Dit concert vond plaats in Raza, Utrecht. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, de producent is Oriane van der Heijden en het programma is samengesteld door Carolien Kleijren. U vindt informatie en de speellijst terug op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender en voor het komend uur stappen we in de Orient Express en de reis die gaat naar India. We gaan luisteren naar muziek afkomstig van de CD Raga Lalit en die is van Johar Ali Khan. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan die speelt twee stukken van het album Raga Lita. De Indiase vioolkunstenaar Johar Ali Khan speelt twee stukken van het album Raga Lalit. Te weten Aochar en Vilambit Ghat en Drut Ghat. Voor Johar Ali Khan komt muziek uit zijn hart. En hoe meer je het geluid van het hart visualiseert, hoe beter je presteert op een instrument. Een waarheid als een koe. En we gaan het beluisteren.

Welkom luisteraar bij Metamorfose met een nieuwe aflevering uit de reeks Special Instruments. Dit uur staat in het teken van de fluiten. Een instrument dat menigeen nog kent uit het primair onderwijs is de blokfluit. Blokfluitles was een van de vakken van de aankomend onderwijzer die, eenmaal werkzaam op een school, niet verder kwam dan het begeleiden van saaie volksliedjes. Dat het een volwaardig instrument is, blijkt wel uit de klassieke composities voor het instrument. We luisteren naar een opname van het Belgische Bob, Frank en Zussen in een tune uit de verzameling van Playford.

De meest elementaire vorm van een fluit is een uitgehold bot of stuk hout of holle steen of een rietstengel. We kennen die instrumenten nu nog, bijvoorbeeld de herdersfluiten. U hoort er drie verschillende, telkens uit andere streken, maar met hetzelfde kenmerk. Ze hebben geen vingergaten. De toonhoogte wordt geproduceerd door lipsetting en mondklanken. Achtereenvolgens hoort u de Hongaarse kaval, daarna de Noorse herdersfluit en tenslotte de Egyptische naai.

De ocarina is waarschijnlijk het meest gekende stenen fluitje. Zijn lyrische klank is te horen in het eerste deel van de suite Galicia Fulguet van de Galicische volkgroep Milo Duaro. De eenhandsfluit is gekend in Zuid-Europa, maar vooral in Baskenland. Een speler begeleidt zichzelf daarbij op een langwerpig soort citer die hij met een stok ritmisch beslaat, of met een kleine snarentrom, zoals in het laatste voorbeeld.

De Ierse tin whistle is een van de goedkoopste instrumenten en stond daarom ook bekend als de penny whistle naar de oude Britse munt. We laten u een track horen van de Nederlander Jules Bitter. Hij is de samensteller van de speelmethode Whistle Basics, een audiovisueel leerboek dat internationaal erkenning kreeg. Daarna het eerste De Nassa, in compositie van de gitarist Pierre Bensoussen, dat uitgevoerd wordt met drie low whistles, zeg maar de bass tin whistle. Later in de track wordt daar nog de houten dwarsfluit aan toegevoegd.